Ik had vooral niet met je. Gaan we niet zo met vrienden. Hing op pillen aan. Nou, het valt voor. Het is die ging niet lang. Nou.